0: in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Kink. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. Kink.

Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind.

door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: dust, all that I adore.
1: Kink. Kink. Alternative. Rock radio.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom.

0: stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: King. Dit is het station van U2.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. En dan nog het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.
3: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen Michiel.

0: Sam Fender en At Arm's Length, hallo. Goedemorgen, net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
0: Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op maandag 1 juni. Goedemorgen, het is al, na deze maand zitten we op de helft van het jaar alweer, hè? Maandag 1 juni, een nieuwe maand, een nieuw begin, een nieuwe werkweek. Yay! Met de Kingstart, de Donald's Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Prima weer vandaag, graadje of 22. In de loop van de dag wel steeds meer bewolking, maar het blijft over het algemeen wel droog. Dat is nou wel lekker. Dus eigenlijk gewoon een prima dag voor de tijd van het jaar.

0: Veenstra-setje aan, elke ochtend op Kink.
1: Met zometeen de nieuwe van Nothing But Thieves, Evolution.
0: Veenstra-setje aan, elke ochtend op Kink.
1: Eerst de mannen van Sweet, Animal Nitrate.

0: officieel is het nog de King XL. Want toen ik over een twee uurtjes de nieuwe King XL voor deze week bekendmaak, is dit nog wel de King XL. Ik had eigenlijk misschien daar de King XL dingetjes bij moeten laten horen. Nou, bij deze eventjes alsnog. King.
1: Dit is de King XL.
0: Maar niet lang meer. Evolution, nothing but fears bij King. Maandag 1 juni, het is de maand van Pinkpop. Oh ja, zie je. Gewoon deze maand nog. The Cure en The Foo Fighters en 21 Pilots en Youngblood en The Beaches en nog zoveel meer. Allemaal in Nederland, in Landgraaf. En ik heb er wel zin in. En ik hoop jij ook. Misschien zien we elkaar wel. Dat zou ik wel gezellig vinden. Het is ook de maand waarin de meeste scholen gaan wel even door. Die hebben pas in juli vakantie. Mensen hebben soms een hekel aan het you know juli. Ik vind het gewoon, het is duidelijkheid scheppen. Maar in mijn omgeving zijn best wel wat mensen die eindexamen hebben gedaan. Dus die zijn natuurlijk al, die gaan nu wachten op de uitslag. Dus 11 juni of zo komt die volgens mij. Dus voor die mensen geldt al, school's out for summer. Dit is Alice Cooper bij Kink.

0: Kink en Storm Warnings. Zometeen Weezer. En ja, ik denk toch wel dat we daarover eens zijn. De mooiste van Oasis.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ja, voordat ik hier manager...

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 7:30. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 steekincidenten in het centrum. Er kwamen vroeg in de nacht meerdere meldingen binnen bij de politie. Waarom er werd gestoken is nog niet bekend. Bij een ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens is vannacht een dode gevallen. De snelweg is vanaf knooppunt Markiezaat nog altijd voor een deel dicht om de ravage op te ruimen en om onderzoek te doen. En in Italië proberen reddingswerkers een man te redden uit een grot. Hij zit vast op 120 meter diepte en kan er niet uit omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. De dag start droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking en vooral in het oosten kans op een bui. Wordt 20 tot 25 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Het rijdt ook langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht rond de grens met België. Komt door een ongeluk en ze zijn aan het opruimen. Verkeer richting Antwerpen kan nog omrijden via Breda over de A16 en dan in België over de E19.
1: Kink. Dit

Man, wat een genot dat ik dit nog steeds op de radio mag draaien. Weezer en Pork and Beans, goedemorgen. 6 uur, 46 minuten, dat wilde ik zeggen. Skinkle Turn of the Rock Radio, met zometeen Leap. Lekker. De Police.

0: Radiohead en The Shikari en Kate Bush komen sowieso op de radio. En daarna, dat bepaal jij. Waarmee wil jij je maandag muzikaal lekker aftrappen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Laat het me weten via de Kink-app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
19: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de andere bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht... na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen... Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend is droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file.
19: King, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: eens even. Hallo, goedemorgen. Mijn naam is Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Mike is erbij.
3: Goedemorgen Michiel. Goedemorgen Nederland. Het is weer maandag. Veel sterkte allemaal.
0: Nou, dat valt toch ook wel mee. En ik draaide net Radiohead en Creep, I Don't Belong Here. Dat levert deze van Pieter op.
4: Hey, goedemorgen Michiel. I Don't Belong Here? Nee, dat klopt. I Belong Nog in Bed. Monde, you on a weekend. Fijne week. Hoi hoi.
0: Ja, het is maandag in Full Effect. Goedemorgen. Maandag 1 juni. Of... gewoon puur omdat sommige mensen daar een hekel aan hebben. De helemaal zeggen, één you know. Zo, hier, pak aan dan. Ik heb zo een heerlijk weekend festrock gehad. Ik weet dat heel veel medekinkers daar waren. Heel veel gesproken, leuk, gezellig. Weekend douwpop, zag er ook fantastisch uit. Daar was Kink ook aanwezig. En misschien heb je gewoon een weekend lekker lopen klussen... of bijbaantje of whatever. Het weekend zit erop, de week begint... en Kink is er om elk moment van die week muzikaal lekker voor je in te vullen. Met de beste alternative rock. Hoe ziet het er qua weer uit vandaag? Nou, de zon schijnt. Er kunnen wel wat stapelwolken komen. Maar het blijft wel overal droog. Op de meeste plekken dan. Middagtemperatuur 21 graden in het noordwesten. En een aangename 25.

0: bijna 7:50. Maandagochtend. Het begint toch wel echt overduidelijk te worden dat het WK aankomt. Die ligt nog steeds meer overal van die oranje meuk. Interessant hier wel. Discutabele corners kunnen sneller worden rechtgezet. Want de videoscheidsrechter, de VAR, krijgt tijdens het WK extra bevoegdheden. En mag ook ingrijpen bij fout toegekende hoekschoppen en kaarten voor de verkeerde speler. De VAR keek al mee bij goals, strafschoppen en rode kaarten, maar krijgt natuurlijk dus nog meer invloed op wedstrijdbeslissingen. En het is wel mooi. Je hebt misschien wel eens ergens voorbij zien komen dat kunststuk van. Het is een kunstwerk, kennelijk. Duct tape aan de muur geplakte banaan. Dat is echt serieus een kunstwerk van Maurizio Catalan. Hij is gestolen. De Franse Mets, daar hing die aan de muur. De originele banaan met duct tape. En de banaan is gestolen. Het museum verving de vrucht wel direct. Dat komt wel goed uit, want ik was sowieso onder een paar dagen vervangen. Oh, dat is het. Ik denk ook al, hoe lang kan zo'n kunstwerk er goed zijn? Maar het onderdeel van het kunstwerk was er sowieso al, dat onder een paar dagen de banaan werd vervangen. Maar de banaan werd dus nu door iemand die dat niet mocht weggehaald. Banaan, het museum, alsnog de banaan. Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Wat een non-nieuws. Norbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: En voor de duidelijkheid, jij woont niet in Nederland.
2: Nee, dat klopt. Ik woon in Zweden.
0: Vandaar dat je het hebt over jouw landgenoten. De Hives die jij komend weekend gaat zien op Rock in Park. Lekker man. Rock am Ring.
2: Rock am Ring, ja.
0: Linkin Park staat daar. Lekker. En dus ook de Hives. Dus je wil iets van de Hives horen. Even, dat komt goed hoor. Maar ga je het volle weekend heen?
2: Ja, zeker. Donderdagavond is trekken. En dan de hele nacht op reis. En dan vrijdag begint het.
0: Oh, wat een lekker vooruitzicht. Nou, ik wens je tering veel plezier. Gaan we goed komen, denk ik.
2: Dankjewel.
0: En je zegt iets van landgenoten, de Hives. Wat dacht je van The Hives, forever, forever, The Hives?
2: Klinkt goed. Kingston.

0: dat vond ik leuk, op Vest ook even heb gesproken. Kinkluisteraars, medekinkers, al dan niet in een kinkshirt gehuld. Dat was heel tof om te zien. Met vooral heel veel goede verhalen van mensen die Bleach 93 hebben gezien. Die ga ik later vandaag ook nog draaien. Dat was een fantastische show. En eerder vandaag al Leap gedraaid. Dat was ook te gek. En ik draaide The Hives. Speciaal voor Norbert, die ze dit weekend gaat zien op Rock in Park. Richard stuurt. Poos geleden reden wij tussen Yellowstone en Salt Lake City. Die hadden kink aan, maar op een gegeven moment was de internetverbinding crappy. En toen bleef hij de hele tijd datzelfde liedje, The Hives Forever, Forever The Hives, herhalen. Wat dan op een gegeven moment ook wel heel leuk aansluit bij de titel. The Hives Forever, Forever The Hives. Elke keer kwam het weer terug, doordat er een soort van buffer vastliep of zo. Wanneer was dat? 2004 of zo? Ben ik een keer op vakantie geweest in Ierland. Dat was de gekke vakantie trouwens. In een huurbussie. Met een radio. Maar die FM-radio, ja, het is daar heel, heel veel bergen en heel veel slechte ontvangst. Dus daar had je soms echt een half uur helemaal niks. Alleen maar. En als je dan eindelijk weer FM-ontvangst had, dan was er altijd wel een station. Dat draaide Maroon 5 en was het de This Love? This Love is. Die. Dit was toen een hit. En als ik dat nummer hoorde, denk ik gelijk. Ik ben weer in Ierland. Herkenbaar. Het is bijna 7:30. In een groot deel van Groningen is er geen stroom. Hoe dat komt, Jeroen Haaswinkel praat je erover bij. Zometeen in het ANP-bulletin van 7:30. Daarna, onder andere op je radio, Higpie. Ook de Sex Pistols komen eraan. En die Higpie, zal ik de studioversie draaien of de Live in the Bunker versie? Het is een nieuwe single, Nothing. Die hebben ze vorige week in onze bunker gespeeld. Wil je de studioversie of de live versie? Laat maar even weten met de Kingcap. Meeste stemmen gelden.
1: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol. De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt
3: je
4: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: /ZZP. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Half acht. Kink. AMP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Den Haag waren vannacht vlak na elkaar twee steekincidenten. Drie mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in een transformatorstation. En een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet zeggen. Maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten. En dan nog het weer van Weer Online. De dag start droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking. En vooral in het oosten is er kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindham en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 sta je een kwartier in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Kink.

0: Vorige week stonden ze in onze live bunker en speelden ze dit. Nou ja, live, dus zoals je net zojuist hoorde. Je kunt de beelden ervan ook checken op onze YouTube-kanaal. En ook via de Kink-app onder nieuws vind je ook Kink, Higpie live in de Kink-bunker. Waar ze dit nummer dus live speelden. Bekijk het, dat is ook wel leuk voor ons algoritme. Vinden nog meer mensen Kink. Fans zijn we blij mee. Op vele verzoek dus de live versie van de nieuwe single van Higpie. En ook veel mensen die ze echt heel erg van hem hebben genoten op Douwpop bijvoorbeeld. Erwin die stuurt, ze waren geweldig op Douwpop. Vraag maar aan Stefan. Ja, Stefan Koren, de middagjock van dit radiostation. Die hoor je vanmiddag weer tussen 3 en 6. Die presenteren daar de King Stage, waar Higpie speelde. Die heeft volgens mij een topweekend gehad. En Higpie speelde ook nog op een festival in Eindhoven, zag ik net. Dat was ook wel een gratis festival. Was het ook alweer. Even zoeken. Veel mensen die een bericht sturen en ik ben hem even kwijt. Maar er was ook een festival in Eindhoven in ieder geval, waar Higpie en Therapy, Theo, die was het Bridge Festival was daar in Eindhoven. Daar heeft hij Higpie en Therapy gratis kunnen zien. Waarom wist ik dat niet? En had ik het niet gekund, want ik was naar Vestrock. Prima. Higpie hoor je dus en Nothing Live bij Kink. Zometeen Pearl Jam en ook Muse. Maar eerst, het is 7:15, oftewel hoog tijd voor
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Het moment waarop je net even wat slimmer wakker wordt dan dat je de avond ervoor ging slapen. En dit keer ingegeven door de actualiteit. Alle ellende die in Parijs plaatsvond. Alle rellen na de overwinning in de Champions League finale van Paris Saint-Germain. En daarover had Wim, die kwam er met een heel mooie en toepasselijke Ik was vandaag je oud mee binnen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Nou, dat was een paar weken geleden. Toen zag ik dat op QI, op de BBC.
0: Ja.
2: Toen was ik nog 58, maar inmiddels ben ik 59.
0: Nou, ik ben 50 toen ik erachter kwam dat. De mooie aanleiding ook. Of mooi, vervelend als je ermee te maken hebt. Maar afgelopen weekend werd Parijs door vandalen geplunderd. Hè, door die Champions League overwinning. En gaat jou, ik was vandaag je auto over. Vertel maar, mooi is het.
2: Ja, want het vandalisme, dat komt inderdaad van het volk de vandalen. Want die hebben in 455 na Christus hebben ze Rome al geplunderd. Dus, en ze hadden daarvoor al heel veel gebieden van de Romeinen hadden ze veroverd, zeg maar.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja, het komt weer ergens vandaan, Michiel.
0: Het was
2: in de oudheid al.
0: Een bestaande volksstam, een van de barbaarse stammen. Waren de Oost-Germaanse vandalen. Ze trokken door tot in Spanje, staken in 490 zelfs over naar Afrika, waar ze een Vandaals koninkrijk stichten. Heeft uit een eeuw bestaan. En de vandalen hebben van daaruit meerdere plekken geplunderd, waaronder in 455 Rome. En de vandalen brachten daarmee Rome eigenlijk wel een beetje ten val. En sindsdien hebben we het over vandalen en vandalisme. Dus als jij een vandaal bent, ja, het is gewoon vernoemd naar een bestaande volksstam van zoveel eeuwen geleden.
2: Ja, er is ook nog een connectie met Vendel of zo. Een of ander gebied bij Denemarken, waar ze misschien vandaan hebben kunnen komen.
0: Oh, is dat zo?
2: En, ja, de Deense koning die heeft nog heel lang van Vendel in zijn naam gehad of zoiets. Dus die had er ook iets mee te maken.
0: Wat grappig. Ja, sommige Deense koningen hadden in de middeleeuwen de Latijnse titel Rex Vandalorum, koning van de Vandalen. Ja, joh. Oké, nou, ik vond het een bijzonder interessante en leerzame Ik was vandaag jaar oud.
2: Ja, ik ook.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Weer wat geleerd. Vandalisme komt van het volk, de stam, de vandalen die al eeuwen geleden, nou ja, onder andere Rome plunderden. Mooi. Dankjewel Wim. Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag hier oud? Laat het weten. Spreek hem in met de Kink-app of tik hem in een belletje terug. En luister elke dag 7:15 voor een nagelnieuwe Ik was vandaag hier oud. Nu, Pearl Jam.

Altijd een mooie herinnering aan dit nummer. Muse and Feeling Good. Ik draaide dit als eerste liedje op het vorige radiostation waar ik werkte, toen ik bekend maakte dat ik iets anders ging doen. En toen de vraag was, en hoe voel je erover, Michiel? Nou, I'm feeling good. En inmiddels zijn we 7,5 jaar verder en ik voel me nog steeds fantastisch. Lekker hoor. Muse en daarvoor Pearl Jam, Better Man. Daar weer voor, ik was vandaag je oud over de herkomst van de term vandalen. Dankjewel voor al die andere mensen die dan vervolgens sturen. Zaten daar ook wat mensen met obesitas bij en een grote woordenschat? Van, dat zou ik wel verklaren. Ja, ja. En er kwam ook een serieuze reactie binnen wat er op

0: Blind en Semi Charm Live. Bijna tijd voor de ANP-bulletin van 8 uur. Jeroen Hazewinkel praat je bij over een grote stroomstoring in Groningen. Daarna onder andere Lou Reed, de bekendmaking van de nieuwe Kink XL en Smoevel. Dus, Smoevel is de bijnaam van Reinder. Dat is de puber van Victor. En die wil heel graag Green Day horen. Nou, Reinder of Smoevel, of allebei. Speciaal voor jou zometeen gelijk na het nieuws van 8 uur. Een lekkere lange Green Day.
1: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: 5%, 10%, 15%... Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer... De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of 2 schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk, maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht.
17: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Monday morning. Mená. Lou Reed and Walking the Wild Side. 16 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Zonnebril weer.
0: Zo, ja, ik dacht dat het vandaag al een beetje naar beneden zou gaan qua weer. Kijk, zo achterlijk tropisch is afgelopen week.
2: Daar hoeft het ook niet mee, van mij per se.
0: Maar ik dacht dat het wisselvallig vandaag begon. Dat valt er best mee. Vandaag is een prima dag. Periode met zon. Er zijn wel wat stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Zal je net zien dat jij net in de bui zit, hè? Maar goed. 21 graden in het noordwesten, 25 in het zuidoosten. Morgen dan is er bewolking met 's ochtends wat regen. 'S Middags onweersbuien met neerslag, hagel en windstoten. Maar vandaag is het wel eigenlijk een...

nieuwe trackje de komende week extra vaak voorbij wilt komen op Kink. En in dit geval is het de terugkeer van een van de grootste alternative rockbands van Nederland. Een paar maanden geleden deden ze een paar try-out shows in gebouw T in Bergen op Zoom. En toen werden al heel veel nieuwe tracks gespeeld van het album dat in september verschijnt. De Staat komt dan met het album De Staat. De Staat becomes De Staat.

Even mijn excuses aanbieden aan Albert. Die zegt, hey Michiel, ik volg je op Instagram. En de laatste tijd zie ik ineens dat jij heel veel van die filmpjes van... Oh, ik ben in Japan geweest, heb geliked. En die krijgt hij dan weer in zijn algoritme. Of ik alsjeblieft wil stoppen met het op deze manier passief-agressief laten weten dat ik in Japan ben geweest. Ja, sorry. Geen dank. Of zou ik zeggen, geen arigato. Ik ben namelijk in Japan geweest en... dit weekend ook op Vestrock. Ik had een pokeball en dan kun je kiezen voor een vorkje of stokkies. Ik doe stokkies, want dat doe ik bij een pokeball.

0: riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaar Riff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: 8:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoewel het aantal nieuwe TBS-patiënten vorig jaar is gedaald, zijn alle bedden in de TBS-klinieken bezet, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven langer in de klinieken zitten doordat de doorstroom naar reguliere GGZ-instellingen stagneert. De onderzoeker, die in een grot in Italië vastzat op 120 meter diepte, is bevrijd. Dat meldt persbureau ANSA. Hij kon geen kant meer op nadat er een rotsblok was gevallen. De reddingsactie duurde 12 uur. En door een stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta blijven in Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Energiebedrijf Enexis denkt dat het zeker nog de hele ochtend duurt voordat alles is opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Eerst droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
16: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file vanaf het Harde.

fluitend naar je werk. Fluitend op je werk. Fluitend aan de maandag beginnen. Dankzij Gorilla's, Orange County en sowieso alles wat je bij Kink hoort. Zometeen, Veenstra vertelt over Alanis Morissette. Want zij is namelijk jarig vandaag, 52 jaar wordt ze. Ze staat binnenkort in het Zuiderpark in Den Haag, hè, 7 juli. Een van de vele leuke liedjes van Jack Little Pill. Het verhaal daarachter hoor je zometeen rond 8:50 in Veenstra vertelt. Tot die tijd, twee keer hoogtepuntjes van het afgelopen live weekend. Misschien was je er niet bij, dan hoop ik dat je binnenkort het nog ergens kunt inhalen. Want dit waren fijne dingen. Ik heb het dan over A. Bleach 93. Die stonden afgelopen weekend op Vestrock. En dat was waanzinnig goed. Ik heb ze ook nog even kort gesproken. En voorgesteld, hallo, van Kink. Oh, Kink, ja, te gek. Want ze hebben in de gaten dat wij die band steunen. Er was ook niet te missen bij de show zelf. Heel veel Kink-luisteraars, al dan niet in Kink-shirt gekleed. Zonder erbij, het was een fantastische show. Jim, die elke avond door tussen 6 en 9 met de avondshow... heeft de band ook gesproken. Dat interview hoor je binnenkort in de avondshow. En hun nieuwe single Underrated hoor je zometeen na... een van de hoogtepunten van Douwpop. Want daar gaf Skunk Nancy een waanzinnige show. Daarvan hoor je nu Brazen Weep bij Kink.

0: En ze stonden donderdag nog in Gent. Het stuurde Sebastiaan Zaaltje met 100 man. Super strakke set. Na het concert ook met de gasten gepraat. Wat een ontzettend toffe band. Ja, lekker. Bleach 93 is zeker nog underrated, zegt Dirk. Maar dat komt 100% goed met die gasten. Ze waren fantastisch zaterdag. En Erwin is heel benieuwd hoe deze band verder gaat vergaan de komende jaren. Ja, snap ik. Echt een... Wat een live set. En later dit jaar staan ze ook nog weer in Amsterdam. Houd het even in de gaten. Bleach 93 wil je niet missen. Doen ze nou ook nog Pinkpop? Lief sowieso. Ik dacht Bleach ook zo. Zoveel. We zoeken het op. 9:09. Ik zei het net al, vandaag is het 52e verjaardag van Alanis Morissette. En daarom hoor je Alanis Morissette vandaag in...
1: Veenstra vertelt.
0: Soms kom je op een punt in je leven waarop je merkt dat de sprookjes van vroeger niet meer werken. Het idee van een ridder op een wit paard, iemand die je komt redden waarna alles vanzelf goed komt. Ja, als kind kun je daar nog in geloven. Niet misschien letterlijk, maar wel in het gevoel dat er ergens een perfecte oplossing bestaat. Een perfecte liefde, een perfecte afloop. En dan word je ouder. Je maakt dingen mee. En je kijkt nog eens naar wat je altijd voor waard aangenomen. En ineens zie je, wacht even, zo zit het leven helemaal niet in elkaar. Voor Alanis Morissette zat daar dan ook verdriet in. Niet alleen teleurstelling, maar een soort rouw. Want als je een oude overtuiging loslaat, dan verlies je iets. Je verliest een versie van jezelf. Die dag dat het leven simpeler was. Die nog geloofde dat geluk iets was wat je overkwam. Of iets wat iemand anders je kon brengen. En dat maakt dit nummer zo bitterzoet. Het gaat over volwassen worden. En over wakker worden. Over het verschil tussen gewoon overleven en echt leven. Tussen doorgaan op de automatische piloot, accepteren dat lijden er nu eenmaal bij hoort, en aan de andere kant durven zeggen, nee, ik wil meer dan dit. Ik wil aanwezig zijn. Ik wil voelen waarom ik hier ben. Maar ja, dat klinkt makkelijker dan het is. Want dan moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Niet meer blijven zoeken naar antwoorden buiten jezelf. Niet wachten tot iemand anders je komt bevrijden. Maar stil worden en naar binnen kijken. En dat kan doodeng zijn. Maar daar zit ook de bevrijding in. Want zodra je dat eenmaal doet, zodra je durft te kiezen voor een echt leven in plaats van alleen maar te dromen, vraag je bijna af waarom je daar zo lang voor bent weggelopen. Dit is dus een lied over afscheid nemen van oude fantasieën, maar niet op een cynische manier. Eerder eerlijk, volwassener. Alsof Alanis zegt, het sprookje klopt misschien niet, maar dat betekent niet dat er geen geluk bestaat. Alleen moet je het niet meer verwachten als redding van buitenaf. Je moet het zelf durven kiezen.

0: Morissette.
1: Dankjewel, Jelle. Amen Michiel echt stuurt hij over de Veente vertelt. Je bent af en toe gewoon een net iets oudere wijze uil in mijn leven geweest. Oké. Nou, graag gedaan, Jelle. Dat doen we deugd. Niet schrikken, vanmiddag om 12 uur gaat er en een luchtalarm en komt er een NL Alert test. Als ik Rusland was, dan wist ik het wel. 12 uur vandaag, niemand die iets vermoedt. Maar goed, om 12 uur gaat alles lawaai maken. En tot die tijd maakt Erik kortom lawaai, onder andere met de Kink 90s Break. 3 tracks uit de jaren 90, Erik draait zo meteen. Nancy, jongen, de wereld is niet genoeg. Dus laat Klaas vaak maar binnen. Welke 3 90s tracks zouden dat zijn? Nancy, jongen, de wereld is niet genoeg. Dus laat Klaas vaak maar binnen. Die 3 tracks, zo bij Erik.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van €43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
17: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28... van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58... Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink 90's Break.
18: Het is tijd voor de eerste Kink 90's Break van deze maand. Het is namelijk 1 juni. Daar komt hij hoor. Nancy Jonge, de wereld is niet genoeg, dus laat Klaas vaker maar binnen. Nancy Jonge, de wereld is niet genoeg, dus laat Klaas vaker maar binnen. Jonas, 13. Als eerste van deze maand, hartstikke goed gedaan. Het gaat namelijk over deze 3 platen.

van Metallica maakte Nancy Jonge De Wereld Is Niet Genoeg, dus laat Klaas Vaak maar binnen. Goed gedaan, nogmaals, Jonas en Gertien, de eerste van deze maand. We gaan lekker door met waar we gebleven waren. Oftewel, een mooie week tegemoet. Want, ja, aanstaande vrijdag, ik zeg het maar gewoon meteen. Aanstaande vrijdag is het tijd voor de Kink Gitaarriff Top 100, samengesteld door jou. Je hebt kunnen stemmen, we hebben daar een mooie Top 100 uit gedestilleerd. En ik zit aankomende vrijdag de hele dag op de radio. Dus als je mij een stomme zak vindt, dan heb je een zware dag. Maar goed, ik praat niet zo heel veel, hè, want er moeten 100 goede gitaristen eten in geslingerd worden. Dus dat allemaal vrijdag, kom ik straks nog wel een keertje op terug. Eerst de Foo Fighters, Window.

0: Zo hoorde je Madness. Zometeen hier op Kink onder andere Blink-182, Neil Young en Stone.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
4: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age.

Adams Song hoorde je van Blink 182. Daarvoor Honey I'm Home, Hyperspace Mountain. Jonge Nederlandse band. Dat Honey I'm Home. Een mooie herintrede van de shoegaze. Dat is leuk, want we draaien oud en nieuw natuurlijk door elkaar heen. Hier we draaien natuurlijk heel veel zeros en 90's en gaan ze maar door. Maar dus ook nieuwe dingen. Deze Honey I'm Home was nieuw, die je daarnet hoorde. Blink 182 zat er een beetje tussenin. En deze man, die bestaat al heel lang. Rocking in the Free World, dit is Neil Young.

0: Zometeen hier op King Alternative Rock Radio Talking Heads. Editors, de nieuwe editors, zeker, en Audioslave.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Guns N' Roses. Vampire Weekend, maar eerst Audioslave.

Breedsprakige Amerikaanse gitaarbands die er eigenlijk altijd al geweest zijn. Je hebt natuurlijk Aerosmith, wat ook zo'n ja, op gitaar gebaseerde grote rockband was. Nou, Guns N' Roses was dat natuurlijk ook, met het fantastische gitaarwerk van Slash natuurlijk als blikvanger. Zo maken ze het niet meer. Nee, ik denk ook niet meer dat kan. Ik denk dat dit soort rock, dat soort beetje die stadionachtige brede rock, typische hele erg Amerikaanse rock, ik weet niet of dat nog doet. Maar goed, op de radio in ieder geval wel. Je hoorde Yesterday's in Guns N' Roses. Zometeen Papa Roach, mijn eerste nieuwe editors, die heet Call It In.

0: Triggerfinger daarvoor, Talking Heads and a Road to Nowhere. Zometeen hier op King, System of a Down, Sam Fender en een verhaaltje over Napster. Wat was het ook alweer? Nou, dat vertel ik je zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elk

draaien niet zoveel. En hij is wel heel lekker. Lonely Day hoor je. System of a Down. Het is vandaag 1 juni. Ofwel nieuwe maand. Tijd voor wat weetjes uit het verleden. Even kijken. De clip voor Money for Nothing van de Dire Straits gaat in première op MTV in 1985. Die clip valt op door het gebruik van computeranimatie. Ja, dat doen we nu natuurlijk aan alle kanten. Sterker nog, dat kun je nu gewoon thuis doen met AI en gaan ze maar door. Maar goed, de zin I Want My MTV wordt gezongen in het nummer. Het valt bij de volgende MTV Awards dus dan ook in de prijzen. Dat vond niet iedereen... Althans, mensen hadden daar zo hun twijfels over. Maar goed, anyway. Dire Straits hadden dus wel voor het eerst een computeranimatie in een clip. En dat is ook wat waard, denk ik dan maar. En dan, ja, ik ben niet zo'n Dire Straits fan. Goed, Napster gaat in 1999 online en is dan gratis te downloaden voor iedereen die een computer heeft. En natuurlijk een internetverbinding. Was toen nog niet helemaal voor iedereen weggelegd. Het programma wordt snel controversieel, wel heel veel gebruikt. Het is een dienst waarmee je bestanden ook kunt delen. En het werd vooral gebruikt om illegaal muziek te verspreiden. Een bedrijf, bedrijf achter het bedrijf. Ik kreeg al snel brieven van boze advocaten. Heel gedoe. Metallica heeft nog geprobeerd om ze wat dat betreft helemaal verboden te krijgen. Wat niet helemaal lukte. Nou ja, the rest is history. We doen nu alleen nog maar streaming dingen. Maar illegaal delen van muziek is sindsdien wel lastiger geworden. Verschillende bands, waaronder Oasis, Razorlight, Travis en Kaiser Chiefs, staan in 2007 op een speciale editie van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band op 1 juni. In 2007 dus, van de Beatles, om het 40-jarig bestaan van deze plaat te vieren. En die hebben allerlei covers opgenomen. Dit is wel het origineel hoor. Lucy in the Sky with Diamonds, dit zijn de Beatles.

0: als je blijft luisteren. En dat doe je natuurlijk, want zo ben jij. Hoor je onder andere Kings of Leon, Last Dinner Party en Pearl Jam.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen live. De laatste dinner party, maar eerst Daughter. Dit is Pearl Jam. Kink.

Je hoorde Live, Heaven en daarvoor de Last Dinner Party en Big Dog. Er is ook nog een Black Dog natuurlijk van Led Zeppelin. En die past misschien wel aanstaande vrijdag mooi in de Kink Gitaarriff Top 100. Want die is aankomende vrijdag vanaf 9 uur 's morgens de 100 allerbeste gitaarriffs ever. De hele dag lang gitaarriffs op Kink. Ik zeg het dan maar even. Zometeen Blur en Kings of Leon, maar eerst Wish You Were Here. Dit is Pink Floyd.

0: een punkband. Laat deze naar Arcade Fire luisteren. En voor je het weet heb je Florence and the Machine. En ook nog eens een keer een Kink album top 1000 classic. Zometeen. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen. Die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Van riffs die stadions openen. Tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink.
2: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
3: Kink. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app Action.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com. King.

0: 1000 Classic.
1: Langs van Florence and the Machine is vandaag de Kink album Top 1000 Classic. Uit 2009 alweer. Staat op nummer 80 in de album Top 1000. Een paar dingetjes rond deze plaat. Voordat het album ooit überhaupt een idee was, experimenteerde Florence Welch al met diverse muziekstijlen. Folk, hip-hop onder andere. Zo kwam ze in aanraking met Johnny Borrell van Razorlight. Maar pas toen ze met Isabel Summers ging werken, kwam het project Florence and the Machine tot stand. Er was eerst een soort van punk-geluid. Althans, dat was het idee. Ze wilde eigenlijk graag een punkbandje worden. Maar ze raakte geïnspireerd door Funeral, debuutalbum van Arcade Fire. Besloot toen meer stijlen in de muziek te brengen. En daar is uiteindelijk het typische geluid van deze band uit ontstaan. Florence Welch ziet het album als een soort notitieboek. Die 5 jaar van haar leven voordat ze dat album ging maken voor haar samenvatten. Gaat over, nou daar komen ze, de grote thema's. Schuld, angsten, liefde, dood, geweld, nachtmerries en dromen. Doe maar weer. Daar zit die plaat vol mee. Hij heet dus Langs, is uit 2009. Staat op nummer 80 in de album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen Dog Days Are Over. Maar eerst Kiss With A Fist. Dit is Florence and the Machine.
0: Kink, album Top 1000 Classic.
2: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: geef je over aan de kundigheid van Isabel. En daar veel plezier mee. En ik ben er morgen weer om 9:00. Jij ongetwijfeld ook, hè? Tot dan. Hoi.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
9: Boost yourself.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké. Maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Maakt geld gelukkig. Live.

0: King.
1: Hele goede zonnige maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur. Leuk dat je ook hebt ingeschakeld. En ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Die voor mij was heel erg fijn. Ik ben gisteren voor het eerst dit jaar weer op het strand geweest. Ik woon daar vlakbij, maar het was er nog niet van gekomen. Maar gisterochtend zijn we toch even lekker uitgebreid gaan ontbijten op het strand. Was iets frisser dan ik had verwacht. Maar ja, was ook alweer lekker. En nu weer helemaal klaar voor een nieuwe week. Voor het eerst in lange tijd weer een hele volledige week. Hè? Geen feestdagen meer, we gaan nu aftellen naar de zomervakantie. Maar dat duurt nog eventjes. Laat het bij vandaag houden. Mumford & Sons. Roll Away Your Stone komt eraan. Ook Biffy Clyro en nu de Cranberries met Ode to My Family.

0: gisteren werd hij 1 jaar uitgebracht op 30 mei 2025. Zombie van Youngblood, het origineel althans. In de versie, samen met de Smashing Pumpkins, zo heette die gasten. Hoor je zometeen hier op Kink ook The Wombats en R.E.M. onderweg.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder?

0: voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo. Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Kink, dit is het station van de 1975.
9: We gaan even een lekker stukje rijden met de mannen van R.E.M. Drive. Kink.

Isabel, is het nog gelukt met het repareren van de fiets van je dochter? Ja, dat is gelukt. Wat was er aan de hand? Vorige week ging de fiets van mijn dochter ging kapot. Althans, de band. Die bleef maar lek. En ik kreeg het niet voor elkaar om te maken. Heb ik een fietsenmaker gebeld? Nou, dat was niet zo'n probleem. Die kreeg ik gewoon aan de lijn. Alleen een afspraak krijgen bij de fietsenmaker, dat bleek nogal problematisch. 2 tot 2,5 weken moest ik wachten voordat we aan de beurt waren. En dat wordt een beetje lastig als je dochter elke dag naar school moet fietsen. Dus toen ben ik een beetje rond gaan bellen en ben ik gaan kijken naar mobiele fietsenmakers. Vond dat een beetje spannend. Ik had zoiets van, ja, dan weet je helemaal niet wat je thuis krijgt en als het dan niet goed is en hoe zit het met garantie en word ik niet opgelicht. Nou, er wordt gevraagd, is het allemaal gelukt? Ja, het is allemaal gelukt. Ze zijn vrijdagmiddag zijn ze langs geweest. En de totale kosten waren €100. En waar is dat dan aan uitgegeven? Nou, een binnenband, €7,50. Buitenband, die was ook uitgedroogd, dus die hebben we ook gelijk vervangen. Dat was €30. Het monteren kost dan €22,50. En aangezien het eind van het schooljaar is, dacht ik, nou weet je wat, kijk ik ook maar gelijk helemaal goed naar. Dan is hij weer fris en fruitig, die fiets. Dus er kwam ook nog een onderhoudsbeurt bij voor €40. Nou, snel optelsommetje. Het was €100. De dochter kan weer fietsen. En de volgende keer kan ik weer de mobiele fietsmaker bellen. Tot zover het verhaal over de fiets en de kosten. Royal Blood heb ik nu voor je.

alternatieve rock ben je hier aan het goede adres. Pom hoorde je met High. Zometeen heb ik ook nog de nieuwe voor je van Nothing But Thieves, Evolution. En drie hele mooie tracks uit The Zeros in de King Zero's Break. En nu My Chemical Romance, Teenagers.

0: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
0: Hallo Mulder. U begrijpt dat ik als voormalig Volvo-dealer altijd heb gekeken naar veiligheid. En dat zit bij de KGM goed op zijn plek. Kijk op bandgarage.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt. Dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Grip kwijtraken. Lost. Linkin Park.

vrijdag, dan hebben we een afwijkende programmering hier bij Kink. Dan hoor je namelijk de hele dag Mr. Erik Kortom met de gitaarriff Top 100. Ja, en hij gaat hem presenteren, maar jij kan hem samenstellen. Tenminste, als je gaat stemmen. Ga naar de site, kijk eventjes en vul wat moois in. Hoe meer stemmen, hoe beter, hoe meer variatie. Dus de hele dag aanstaande vrijdag 5 juni... de gitaarriff Top 100 hier op Kink.

0: 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Kink. Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com. King.

0: Ik neem je even mee op een pauze in de Zero's. En in de Zero's, in 2003 om precies te zijn, heb ik ook een pauze genomen. Een soort van sabbatical. En ging ik een tijdje reizen door Australië heen. En de vlucht naar Australië die was echt voorbij voordat ik het wist. Want ik had namelijk een hele trouwe metgezel bij me. Een boek. Dat boek dat was net verschenen. Ik had er wel wat over gehoord. Maar het was nog net geen hype omdat het net uit was. Maar uiteindelijk werd dit boek het best verkochte boek van de Zero's. Wereldwijd werden er in dat decennium ruim 80 miljoen exemplaren van verkocht. Dus we kunnen wel zeggen dat dit een typisch Zero's boek is. Nou, welk boek heb ik het dan over? De Da Vinci Code van Dan Brown. Ja, ik vond dat fascinerend. Verslonde echt. En ja, zoals ik zeg, ik was niet de enige, want het werd het best verkochte boek van de Zero's. Met 80 miljoen verkochte exemplaren. En daarna heeft hij nog een heleboel boeken uitgebracht die ook zeer succesvol waren, maar niet zoals deze. Dat over boeken in de Zero's. Muziek in de Zero's. Wat hadden we allemaal? Nou, een van de beste covers, als je het mij vraagt, uit 2001. Smooth Criminal, oorspronkelijk van Michael Jackson in de uitvoering van Alien Ant Farm. Ook weer leuk om te horen. Band of Skulls met I Know What I Am uit 2009. En we trappen af ja, met een van mijn favorieten. En deze kan aanstaande vrijdag bij de Gitaarrift op 100 uitstekend. The White Stripes met My Doorbell.
1: King. Zero's Break.

0: sluiter van de Kink Zero's Break. Terug naar het heden, naar 2026. De staat is weer terug met nieuwe muziek.
1: Ja, zekers. The Fire heet die. En die hoor je nu op Kink.

0: show.
1: En het krakende deurtje ging dicht van The Monsters of Men, Little Tox. Mijn deurtje blijft nog even openstaan voor jou, voor een flinke portie alternative rock. Zometeen onder andere de allernieuwste van Evanescence, Who Will You Follow, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers. En nu Autopilot, Alex Sachs.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat vertelde auto- en T-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich beter kon verzetten tegen het veeleisende publiek. Vallejo moet €65.000 betalen. En de kaartverkoop voor de nieuwe concertreeks van Celine Dion in Parijs gaat zo hard dat er volgend jaar 10 extra concerten komen. Die zijn in mei, meldt Dion op Instagram. De tour begint in september. Celine Dion heeft jaren niet opgetreden omdat ze leidt aan een ziekte die bewegen lastig en pijnlijk maakt. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
15: Een alternatief kerstliedje. Ice Queen with Intentation.
13: Kink.

Rock'n'roll star van Oasis. Zeg, aanstaande vrijdag, dan wordt hier op Kink de gitaarrift op 100 uitgezonden. En die wordt de hele dag gepresenteerd door Erik Corton. Dus je kan je voorstellen dat hij zo aan het eind van de dag dan een beetje moe is. En geen zin meer heeft in de avondcorvée samen met Michiel Veenstra. Dus daarom gaan Jim en ik dat doen aanstaande vrijdag. Ja, dus dan zijn we niet overdag te horen, maar wel s'avonds vanaf 6 uur. Dan luiden we het weekend met je in. Dat eventjes ter informatie. Ik ben nu met Nothing.

0: te veranderen in de Red Hot Chili Peppers. Je hoort ze zo meteen hier op Kink met Give It Away, ook Queens of the Stone Age en The Cure op weg. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: steeds verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Kink.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kink. Dit is het station van

Word ik altijd heel vrolijk van. The Cure, Why Can't I Be You? Zeg, het was een hele stug, onvriendelijke, despotische man. Hij had een heel kort lontje. Het ontbrak hem aan charisma. Hij was absoluut niet populair bij zijn onderdanen. Hij was wel graag buiten. Zijn favoriete hobby was jagen. Gadverdamme. En dat deed hij dan nog niet eens zelf. Nee, hij liet zijn personeel de prooien opjagen. En dan vanuit zijn stoel schoot hij de beesten dood. En die dode dieren die werden dan door het personeel weer afgevoerd. En zij reikten dan ook weer het nieuwe geladen pistool aan deze man. Over wie heb ik het nou? Franz Ferdinand. Ja, niet de leukste. Dus ik heb me altijd afgevraagd waarom deze band zichzelf daarnaar vernoemd heeft. Terwijl zij wel leuk zijn. Franz Ferdinand, take me out.

0: radio vrij te maken voor Stefan Koren. Heel veel plezier daar en ik hoop je morgen weer hier te treffen om 12 uur. Bye bye.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. Volgens justitie was ze al langer bang dat hij haar zou vermoorden. De man wilde een relatie met haar, maar zij zou hem hebben afgewezen. Hij vindt dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn 2 jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
14: Goedemiddag, zometeen de nieuwe Rolling Stones. Eerst Pearl Jam en Even Flow.

is toch wat, hè, met dat pensioenstelsel. Dat mannen tot hun 80ste door moeten werken om überhaupt nog dat derde huis aan het strand te kunnen betalen. Dat is... Het is heftig. Medelijden met de mannen van de Rolling Stones. Hun nieuwe hoorde je op Kink in the Stars. En het is Creed. With arms wide open.

Even tussendoor, mocht iemand ze gevonden hebben, dan hoor ik het graag. Volgens mij ben ik van het weekend namelijk hele stukken stemband verloren op Douwpop. Maar dat geeft ook alleen maar reden om nog meer fijne muziek te draaien. Dus we gaan er niet te lang over klagen. En mocht jij dit weekend geen festival hebben gehad, dan probeer ik je gewoon een heel klein beetje op die roze nagenietwolk te trekken die je altijd toch hebt na zo'n festival. With Arms Wide Open, Creed hoorde je. Zometeen ook Kaleo. Eerst Jimi Hendrix en Voodoo Child.

0: Dus 4:30.
1: Korenslag.
0: En het is die laatste warme dag. Hè. Ze voorspellen dat het morgen onweer, regen, allemaal ellende wordt en dan de rest van de week wat afkoelt. Maar zo'n plakkerige warme dag, dan is het goed om genoeg rust te pakken. Anders raak je oververhit. En dat moeten we niet hebben. Dus lijkt me dit een uitstekend moment om heel even rust te pakken met een kort spelletje. Dat spelletje heet Korenslag. De vraag die je krijgt is: kun je raden wat er zo meteen op Kink te horen is door te herkennen wat het koor gezongen heeft? Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Als je weet wat dit is.

0: wat het koor zingt?
1: Oh ja, dan herken je het en dan kom je niet op de titel. Wat is het nou? Als je het weet, geef het dan door. Titel en artiesten via de King App. Een goed antwoord levert je namelijk punten op in het korenslagklassement. Nee, ik ga er niet op komen. Als je het wel weet, geef het dus door. Over 2 minuten 46 hoor je het antwoord. Net als Bleach 93 zometeen. En ook Lenny Kravitz.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.

2 uur, denk ik, om en nabij, na een enorme wolkbreuk. Dus dat terrein was nogal drassig geworden. En rechts voor het podium bij Bleach 93 was ook een enorme plas. Maar het ging los. Vanaf moment 1 een moshpit. En ik denk dat ik nog nooit zoveel modderpoten bij elkaar gezien heb als bij Bleach 93 afgelopen weekend. Underrated hoorde je op Kink. Zometeen Johan, eerst Lenny Kravitz. Dit is Fly Away.

frontman van deze band, Gene Gallagher, heeft nogal een lastige tour gehad afgelopen voorjaar. Hij was namelijk, hij had medicatie, hij had antibiotica. Dus hij mocht niet met de rest van de band mee naar de kroeg, want hij kon niet drinken. Maar dat heeft hij ruimschoots goed gemaakt door heel de nacht te gamen. Hij zegt, ja, ik ga toch niet naar bed, ben je gek, ik ben een rockster. Villanelle Placebo hoorde je op Kink. Zometeen White Lies na Talking Heads. Dit is Slippery People.

0: Wild Lies of Kink, Tokyo. Over precies 3 minuten is het 4 uur, dus dan hoor je het nieuws.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Niet schrikken, daarin gaat het zometeen over corona. En nee, er is geen nieuwe variant, geen zorgen. Maar er is wel iets anders aan de hand. Wat het is, dat hoor je zo. Daarna de Smith. En ook Limp Bizkit.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, 1 liter pak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En de 2 nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonsveel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: King Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je de Smiths. Eerst Limp Bizkit en Take a Look Around.

0: The Smiths op Kink en How Soon Is Now. Zometeen hoor je ook R.E.M. Eerst, ook Foo Fighters eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Toch slaapt tekort van zo'n festival, ga je het merken. Het is 1 juni, dat is de dag die de boeken ingaat als de dag dat boa's meer mogelijkheden krijgen om jongeren te straffen. Eerder mochten ze alleen boetes uitdelen, maar vanaf vandaag mogen ze, hou je vast, een formele waarschuwing geven. Ja, dat klinkt echt als iets waar jongeren bang voor zijn. Kijk, het doet wel iets, hè. En ze mogen ook uiteindelijk zeggen dat ze die jongeren naar halt sturen. Dus hopelijk zal het bijdragen. Maar het klinkt niet heel dreigend. Verder is vandaag dag 2 van de corona-verhoren. Vandaag een microbioloog en een burgemeester die tekst en uitleg geven over die periode. En groot nieuws uit Polen. Daar komt de Highway to Hell terug. Dat is een buslijn, misschien weet je het nog wel. Je hebt daar een badplaatsje, dat badplaatsje heet Hel. En een paar jaar geleden dachten ze, oh, dat is wel grappig, dan doen we daar buslijn 666 naartoe. The number of the beast 666, en dan heb je de Highway to Hell. Alleen een groepje christenen vond dat niet zo heel grappig. Dus uiteindelijk hebben ze die bus eruit gehaald, hebben ze er buslijn 669 van gemaakt. En die ging wel nog steeds naar Hel, maar het was niet meer zo'n toeristische trekpleister. Nou, daar is Flixbus nu op ingesprongen. Dat is een groot Europees busmaatschappij. En die gaat buslijn 666 to Hel terugbrengen om zo, dat zeggen ze ook gewoon wel eerlijk bij, toeristen te trekken. Het klinkt gewoon spannend. Er is eigenlijk maar één buslijn ter wereld die enger klinkt. Dat is buslijn 306 naar Purmerend.
1: De middagjoke. De middagjoke van Kink.
0: Zo denk. Dan krijg ik nog liever een formele waarschuwing. Dit is Kink, zometeen R.E.M. Eerst de nieuwe van Foo Fighters. Window.

Sorry Mariska. Maar onthoud, ik kom met Alfa aan de Rijn, dan mag ik dat soort dingen wel zeggen, toch? R.E.M. Night Swimming hoorde je. Ik maakte net een grapje over bus 666 naar Hel. Dat is een bus in Polen, die wordt weer hergeïntroduceerd. En dat wordt dan de Highway to Hell genoemd. En er wordt een heel ding van gemaakt. En toen zei ik, er is maar één bus enger. En dat is buslijn 306 naar Purmerend. Hè? En Mariska zegt, zit jij nou het prachtige Purmerend te dissen? Ja, Mariska, sorry. En ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen, ik ben nog nooit in het prachtige Purmerend geweest. Nee, wel in het hele lelijke Purmerend trouwens.

Mr. E's Beautiful Blues. Eels. Volgens mij weet iedereen het antwoord op de volgende vraag die ik ga stellen. Maar misschien ben ik bevooroordeeld. Dus ik wil het toch even tegen je aanhouden. Stel, je hebt een zak met chocolaatjes. Met Marsen, met Twixjes, met Snickers. Zo'n uitdeelzak. Welk chocolaatje blijft dan altijd over? Omdat niemand hem wil. Kijken of wij hetzelfde antwoorden. Zometeen de Black Keys op Kim.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Er vielen geen doden. Wel raakten twee boeren gewond die in de buurt van de fabriek aan het werk waren. In gebouwen op heel Malta zijn ruiten gesneuveld door de klap. Het kabinet blijft erbij. Rapper Ye, die vroeger bekend was als Kanye West, wordt volgende week niet geweerd uit ons land. Vanwege anti-Joodse dingen die hij had gezegd, eisen Joodse organisaties een inreisverbod. En het lijkt erop dat de wolf die vorig jaar een hardloopster aanviel op de Hoge Veluwe daar is vertrokken. De wolf is al maanden niet meer gezien. Daarom heeft Gelderland de vergunning om hem dood te schieten ingetrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. Alleen in het binnenland kan ook een bui vallen. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment, met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. A7, Groningen richting Heerenveen. Bij Beesterswagen is een vrachtwagen gestald met een kapotte versnellingsbak. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech, maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook daar een half uur.

weer op één lijn liggen en een beetje hetzelfde denken. Ik stelde je net de vraag, stel je hebt een zak uitdeelchocolaatjes, welke blijft dan over? Het is wel duidelijk, kijk, de Mars, de Twix en de Snickers, die gaan als eerste op. Die vindt iedereen helemaal prima. Dan de Milky Way, dat is al een gekke keuze. Maar de Bounty, die hoeft niemand. Die blijft altijd in die zak zitten. Niemand wil een Bounty. Carly die zegt het goed via de King Cap. Die zegt het is een beetje hetzelfde als de Nassi en de Bami schijf in het binnengarnituur. Die blijven altijd liggen, niemand mot die dingen. Nou, dat is de Bounty in de zak uitdeelchocolaatjes. Mijn verbazing was daarom ook groot toen ik afgelopen weekend op Douwpop, ik mocht daar een podium presenteren. Een beetje bandjes aan en afkondigen. Nou, daar kan ik. En daar is dan ook een crew de hele dag aan het werk. Hè, om ervoor te zorgen dat het geluid goed is, het licht het goed doet. Die zijn keihard aan het werk en die hebben altijd iets te snacken bij zich. Dat verdienen ze ook. Dat is hartstikke lekker. Een beetje suiker erin zorgt ook voor wat energie. En er lag dus backstage zo'n uitdeelzak chocolaatjes. En mijn verbazing was groot, want hij ging net open, die zak ging rond en een van die gasten, die pakt er een Bounty uit. Dus ik zeg, pak jij nou een Bounty? En hij zegt, ja, dat vind ik lekker, maar je moet hem wel op de goede manier eten. En vervolgens stond hij me uit te leggen dat je dus een Bounty volgens hem, dat je eerst het bovenkantje eraf moet eten, dan de zijkantjes en dan het middenstuk. Weet iemand of dit waar is? Want, terwijl hij dat stond te vertellen, was hij dus die Bounty aan het uitpakken. En toen keek hij er een beetje teleurgesteld naar. Toen zei hij, I kid you not. Hij zegt, ach, dat is jammer. Het is te warm, hij is gesmolten, nou kan het niet meer. Maar is er iemand die kan bevestigen dat er blijkbaar een goede manier is om een Bounty te eten, alsof het een tompoes is? Ik heb het dus nog niet kunnen testen. Dit is Kink, zonder kokosvulling, maar met Nothing But Thieves. Zometeen, na de Caesars. En jerk it.

0: bereid je maar vast voor op heel veel deze kleur de komende weken. Vanwege het WK-voetbal. Orange, Metal Molly op Kink. Daarvoor vertelde ik je verhaal over de Bounty. Dat is het chocolaatje wat altijd overblijft, hè? De Bounty. Niemand hoeft dat ding. Daarom was mijn verbazing ook groot afgelopen weekend op Douwpop. Toen iemand hem als eerste pakte uit een nieuwe zak ook. Dat je denkt, waarom? Maar hij vond dat blijkbaar lekker. En hij vertelde, nou, je moet hem ook op een bepaalde manier eten. Eerst het bovenkantje, dan de zijkantjes, dan de binnenkant. En nou ja, ik stond met mijn bek vol tanden. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Maar Saskia, jij zegt dat het daadwerkelijk lekkerder wordt als je hem zo eet.
1: Ja, het wordt echt lekkerder. Maar het is echt al 100 jaar geleden dat ik het zo at. Want ik herken ook al dat de Bounty nu wel.
0: Dus het wordt lekkerder, maar nog niet zo lekker dat je nog een Bounty pakt.
1: Nee, exact.
0: Nou, dan laten we die Bounty gewoon liggen. Neem ik een ander chocolaatje of... Ik zie ook een berichtje van Erik die zegt... de beste manier om een Bounty te consumeren is door hem ritueel te verbranden. Ja, dat kan ook. Liep nu op Kink, Sinking Feeling. Allo.

0: Thinking, Feeling, Leap of King.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen hoor je in het nieuws met daarin De Wolf. En eentje die heel blij kan zijn dat hij goed is in verstoppertje spelen. Waarom, dat hoor je zometeen, net als Royal Blood.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf €46,99. Inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Toen is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer zorgt voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35 Enschede richting Almelo bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat nog altijd die vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd.
7: Ja, jeetje, weer een typische maandagavondspits.
15: Hey, pst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
16: Het enige verschil tussen ontspanning en verveling is plezier.
17: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
18: De nieuwe editors Call It In hoor je na Doggy Dog en Eat No France.

Over 3 weken al, dan komen ze naar Nederland. Dan staan zij op Pinkpop. En dan kunnen we deze eindelijk een keer in het echt live horen. De nieuwe van Editors, Call It In, hoorde je. Zometeen hoor je ook New Order na Entwine en Cruel Man.

0: Through Faith. Voor Kink is dit weekend het festivalseizoen echt afgetrapt met Douwpop, met Vestrock. Dus de komende tijd is de kans groter dat je optredens misloopt. En daarom open de praktijk en roep ik volgende patiënt.
1: Kink, traumaverwerking.
0: Ja, dat mislopen dat kan door een clash in het blokkenschema, hè, of door een inschattingsfout. Of, wellicht gebeurt er iets anders. Het hoeft niet per se op een festival te zijn. Het kan ook bij een concert zijn. En dat gebeurde ook medekinker Floor van 17. Haar vader had kaarten over voor Mumford & Sons. En Floor die dacht, ik ben groot fan, hallo. Pap, neem mij maar mee. Alleen dacht haar vader daar anders over.
2: En toch heeft hij ervoor besloten om uiteindelijk alleen te gaan en de kaarten niet meer te verkopen.
0: Ja, hij ging alleen, want hij vond dat zijn dochter al te veel concerten had bezocht die week. Wat ik ook wel weer begrijp, slaap is ook belangrijk. Maar Floor had er nog wel last van. Dit noem je medisch gezien een muzikaal trauma. En er is maar één remedie tegen. Dat bestaat uit twee stappen. Allereerst steun vinden bij mensen die snappen waar je doorheen gaat. En dat kan hier bij veel medekinkers. Die kennen het gevoel waarschijnlijk wel. En ten tweede, een dosis van de juiste muziek. In Floors geval was dat Mumford & Sons. Maar in jouw geval wellicht wel een hele andere artiest. Dus heb je zo'n muzikaal trauma? Laat dan weten welke artiest via de Kink-app. Dan help ik je van dat muzikale trauma af. Zometeen na de Cardigans. Eerst Royal Blood en Lights Out.

0: Cardigans and Love Fool.
1: Heb jij ook zo'n oom of buurvrouw of kennis die van die prachtige verhalen heeft over grote artiesten van nu? En die dan dingen zegt als, oh, maar die heb ik nog in die kleine zaal daar en daar gezien. Dat is jaloers maken, toch? Als je zo'n persoon in je omgeving hebt. Zeker als je erachter komt dat jij die oom, buurvrouw of kennis had kunnen zijn. Mijn medekinker Johan heeft vooral een verhaal waar hij ongelooflijk van baalt. Je hoort hem zo net als...

fooie. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De King Gitarif Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij King de 100.

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Kink. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: 6:30. Kink. AMP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is de komende nacht een plek voor ze in een sporthal in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. De inspectie waarschuwt voor een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten, wetcupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen, maar je zou zo makkelijk een infectie kunnen oplopen. En langs de Belgische kust zijn de afgelopen dagen ruim 80 dode haaien aangespoeld. Ze zouden per ongeluk zijn gevangen door vissers die ze daarna hebben teruggegooid. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. Alleen in het binnenland kan ook een bui vallen. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door onder andere ongelukken, zoals op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de Ketelbrug zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file stilstaand verkeer en dat kost je bijna een uur. De A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Slotervaart en Zeeburg. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar was een auto gestopt met pech net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, met een vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo, bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna 20 minuten vertraging.

0: Arctic Monkeys en Arabella.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Stel jezelf eventjes voor, wie ben je?
2: Oh, mijn naam is Johan Zonneveld.
3: Hallo Johan.
2: Hi.
0: Heb je hem inmiddels wel gezien?
2: Nee, ik heb hem daarna nooit meer gezien helaas. Want ik heb er nog steeds een heel slecht gevoel over, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Want dit gaat sowieso nooit meer gebeuren. Want hij is inmiddels veel te groot om in de kleine zaal van het paard in Den Haag te gaan staan. Want Youngblood, want dat is de artiest waar we het over hebben, die verkoopt inmiddels de avonds live uit. En die doet in zijn thuisland grote stadions, heeft zelfs een eigen festival. Maar jij had erbij kunnen zijn, hè, in het paard.
2: Ja, ik zag het op de socials van het paard en dat hij op zou treden. Maar niemand wist nog eigenlijk wie of wat hij was.
0: Mm-hmm.
2: En ik had zo'n beetje zo'n even gecheckt op YouTube. Ik denk, oh, dat is wel leuk.
0: Ja.
2: Maar ja, helemaal door mijn hoofd geschoten. En ik denk, ja, joh, weet je, die treedt nog wel een keertje op. Dus helaas gemist.
0: Maar wanneer kreeg je door, maar dat was een artiest die veel groter gaat worden dan ik toen dacht.
2: Ja, dat was wel een paar maanden later. Toen kwam ik hem tegen. Volgens mij was dat zelfs bij jullie.
0: Mm-hmm.
2: Dat hij bij Kink op de playlist stond. En ik denk, volgens mij stond die reuze die ik net niet gezien heb.
0: Ja. En dan zie je inmiddels beelden van, vorig jaar stond hij nog op dat afscheidsconcert van Ozzy Osbourne in een gigantisch stadion. En dan denk je, ja, die kleine zaal van het paard was toch wel leuk geweest.
2: Als je wel eens spijt hebt gevonden, dan is dit wel een van de dingen die ik helaas wel even door mijn vingers te blachten.
0: Dat snap ik. We gaan hem een klein beetje proberen dan terug in die vingers te laten glijden. Ik ga Youngblood voor je draaien.
2: Hartstikke goed. Ik zet de oren eruit. En ik ga maar weer diep gaan.
1: King.

Het was Johan zo gegund. Hij had de kans om Youngblood live te zien in de kleine zaal van het Paard in Den Haag. Nog voordat hij doorgebroken was. Een van de eerste shows die hij gaf in Nederland, in Europa überhaupt. Het vasteland van Europa. Maar ja, hij had het net niet goed lekker opgeslagen in zijn hoofd. En toen dacht hij later ineens, hé, die gast ken ik. Die had ik kunnen zien. Dus daarom voor hem, Youngblood Suburban Requiem op Kink. Heb jij nou ook een concert gemist? Geef het door via de Kink-app. Zometeen de Strokes. Nou, Radiohead en Paranoid Android.

0: En de Shikari Fine uit de Hard Way. Wat kwam je toch weer mooi binnen, Jim?
1: Is dat zo?
0: De deur van de studio knelt een beetje.
1: Ja, dat is volgens mij komt dat door de hogere temperatuur of zo.
0: Ik weet niet wat het is. Maar in elk geval, op het moment dat je... We hebben zo'n tag, die hou je dan tegen een kastje. En dan hoor je in de studio, op het moment dat iemand binnen gaat komen. Dus ik bereid me dan altijd voor. Hè, Jim komt binnen, want het is tijd voor Jim's show zo meteen. Dat is logisch.
1: En die deur ging maar niet open.
0: En ik hoor gerommel aan die deur. Maar in mijn hoofd zie ik jou dan al helemaal staan. Verdomme, de deur gaat niet open.
1: Ja, maar ik sta zeg maar dan ook met een laptop en een blikje in mijn handen. Dus ik heb al dan niet. Ik kan niet met volle kracht, zeg maar. Dus dan ben ik ook meer boos op het feit dat ik dan zoiets heb van ik weet dat die deur klemt.
0: Maar je bent er.
1: Ik ben er.
0: Je
1: hebt het gelukkig.
0: Wat fijn.
1: Hij is open. Wel fijn, als ik voor een dichte deur had gestaan, had dat misschien heel slecht nieuws geweest. Voor mij dan vooral.
0: Nou, dat was voor Kingster ook lastig geworden, want ik weet het antwoord al.
1: Ja, jij wel, ja.
0: Ja. Nou, jij ook. Ik draai de NCCR Fine of the Hard Way. Kingster, dat is een spelletje waarbij we checken hoe goed Jim in de wedstrijd zit. Welke track is ouder? Nou, NCCR Fine of the Hard Way kwam begin dit jaar uit. Jij begint zo meteen met deze.
2: Kingster, welke track is ouder?
1: Nee, je zei het zelf al.
0: Ik denk dat je zelfs het jaartal van deze
1: dit is wel een gevalletje, hè? Iets met een maaier en gras en vormen. Nee, maar Into Shikari kwam nog dit jaar uit. En She Moves in Her Own Way van de Cooks. Dat is 20 jaar geleden, hè?
0: Zie je, ook dat jaartal weet je uit je hoofd.
1: 20 jaar geleden. Althans, ik voel me oud als ik dat hoor.
0: Maar zo zie je er ook uit.
1: Als 20 jaar geleden. Of oud. Nee, fuck
0: mag
1: you.
0: Jezelf
1: fuck you, Stefan Koren. Fuck you. Met je tyfus boomerflapje. Even normaal doen jij.
0: Zometeen Jim voor wat.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja!
4: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Om deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig. Later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Kink.

0: Wat een heerlijke track van Personal Trainer blijft dit toch ook. De Laser hoorde je zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. En we mogen weer...
1: Kink Spitstrook.

0: komt helemaal goed. Ik zie Esther bijvoorbeeld al geritst zijn op de Kingspitstrook. Hallo Esther, ik zwaai even naar je en waarom niet? Ik toeter ook even naar je, want dat kan gewoon als ze de manier van hallo zeggen. Harm is er ook bij, hallo. Hallo Harm. Johan. Hey Johan, Noëlles is op de Kingspitstrook aanwezig. Gezellig. En Freek die is er ook. Hey Freek. En die stuurt via de Kingcap. Hey Jim, wat dacht je van Suck My Kiss van RHCP? Van Red Hot Chili Peppers, dat vind ik een uitermate goed idee. En een lekkere turbo boost inderdaad.
1: Kink Spitstrook.

En al de andere tracks waarvan we weten dat het erop komt te staan, vind ik ook allemaal te gek. Hexagons, meer een soort vage space opera is. Echt te gek. Be With You gaat een beetje langs alle stijlen van Muse heen. Unraveling hoorden we vorig jaar al. Ook een te gekke plaat. En vrijdag dropt Muse gewoon weer een track. Dat gaat heten Night Shift Superstar. En dat brengen wij... Ja, ik vind al die titels die Muse verzint voor hun tracks helemaal te gek. Dus niet dat je denkt, oh, dit wordt weer een standaard iets. Wellicht dat dat ook weer een compleet andere stijl wordt. Ik zou het knap vinden, maar het is Muse, dus ze kunnen echt alle kanten op gaan. Heel erg benieuwd naar. Zodra die er is, hoor je hem natuurlijk ook hier op Kink. Want hier hoor je de fijnste Alter the Rock. Hallo trouwens. Welkom bij de avondshow. Ik ben Jim. Ik vind het fantastisch dat je deze maandagavond kiest voor Kink. Ik heb echt een te gek weekend gehad. Echt een heerlijk weekend. Ik heb een dagje rondgebanjerd in Hulst. Ik was op Festrock. Dat vond ik echt te gek om daar te zijn. Een aantal fantastische bands gezien, waaronder Bleach 93. Oh, wat was dat ontzettend goed. Maar ook Slow Readers Club vond ik heel erg tof. Stone was natuurlijk te gek. En Magazines, die was er ook. Die waren ook echt helemaal top. Sterker nog, ik heb even met de frontman gezeten. Dat laat ik later vanavond laat ik dat met alle liefde aan je horen. Want ja goed, Guy, dat is dan de frontman, heeft sowieso veel energie op het podium, maar ook daarbuiten. Dus dat is echt helemaal te gek. Het was ook een heel duur weekend. Want gisteren was er een retro gamebeurs in Tilburg. Komt er eigenlijk op neer dat de Irene Wüst ijsbaan, dat was op dat moment geen ijsbaan. Dat was op dat moment gewoon een grote marktplaats. Heel veel kraampjes waren daar met allemaal mensen die dan oudere videogames verkopen. En ja, ik heb me daar toch een geld uit gegeven. Het is sowieso niet gezond. He, dat is misschien als jij heel erg veel van vinyl houdt en dat je dan naar een vinylbeurs gaat. En dan zegt, nou weet je wat, ik geef mezelf dit budget en daar ga ik het mee doen. Je gaat er sowieso overheen. Althans, dat is bij mij bijna gebeurd. Maar ik had wel een heel hoog soort van... Want ik weet hoe het uit de hand kan lopen als ik daar naar rondloop. Dus ik heb allemaal oudere... PlayStation 3 spellen heb ik vooral gekocht. En dan echt van die spellen die je niet heel vaak vindt. Die ook als zeldzaam gezien worden. En dat doe ik dan niet alleen maar voor de heb. Ik wil die dingen dan ook daadwerkelijk spelen. Maar dan vind ik het wel extra leuk dat ik het ook heb. Maar dat heb je waarschijnlijk ook wel met bepaalde vinylplaten. Dat je denkt, ja, weet je, je kan het ook gewoon luisteren op Spotify. En net zoals met videogames zijn er wel andere manieren om ze te spelen. Maar het is toch wel leuker om het echt gewoon te hebben in je verzameling. Goed, ik ben dus een stuk lichter geworden. Was het maar in kilo's. Het is het getal op mijn bankrekening wat een tikkie kleiner is geworden. Maar ja, het is... Het...

0: die in Nederland gevormd zijn. En wat mij betreft ook daarbuiten. Vodan Boys samen met Barry Hay. Je hoorde Don't Be Silly. Is juist gespot op een social media. Een foto van de Vodan Boys, you don't say. Maar ook vooral het nieuws dat ze eind deze week ook met nieuwe muziek komen. Blindsided, zo gaat de nieuwe single heten. Ik denk dat ik ze maar eens even ga appen of zo. Of ik het niet donderdagavond alvast kan laten horen. Dat zou heel erg fijn zijn. Anyway, zometeen hier op Kink. Onder andere Paramoy en Depeche Mode.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Hallo.
3: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder.

0: Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Youfone.

Heerlijk, Paramore, Ain't It Fun, hier in de avondshow van Kink. Ik ben Jim, goed dat je erbij bent. Zometeen echt knallen als een malle met Nirvana. En ook Mr. Brightside, de ultieme meezinger van The Killers, hoor je naar Lloyd Cole en The Commotions. Dit is Rattlesnakes dus, ja. Yo.

Anne Plain van Nirvana op jouw Alternative Rock Radio. Hey, hallo. Hey, als de staat nieuwe muziek uitbrengt, dan moet je altijd even opletten. Want er is eigenlijk maar één band met de sound van de staat. En dat is de staat. En de nieuwe single ligt er ook niet om. The Fire hoor je.

0: Als je het idee hebt dat je een dansbare waarschuwing zojuist hebt gehoord, denk ik dat dat nog wel enigszins een accurate omschrijving is ook van de nieuwe single van De Staat. The Fire, zo heet hij. Deze week hoor je hem extra vaak als King XL, want hij is inderdaad heel dansbaar. En nou goed, waarschuwing of niet, fijn klinkt hij wel, vind ik althans. Dit is de avondshow van King. Afgelopen weekend was onder andere het Vestrock Festival. Daar waren ook de heren van Magazines te vinden. En wat is die band eigenlijk allemaal van plan aankomende zomer? Je hoort het zo meteen, want dan hoor je mij in gesprek met frontman Guy vanaf het festival. En ook Black Sabbath en Franz Ferdinand komen eraan.
1: Kink. Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Snel door Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld, maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer.
10: King, Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. King.

8. Gloednieuwe muziek. Dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat de nieuwe single van Greta Van Fleet. Kennen we natuurlijk allemaal wel onder andere van Highway Tune. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe tune. Maar hier hoor je later dus. Eerst nog even wat anders. Afgelopen weekend, ja, kunnen we toch wel stellen, was het eerste festivalweekend van deze zomer.

0: Een aantal van deze klanken die waren afgelopen zaterdag te horen in Hulst. Tijdens de 2026-editie van Festrock. Daar enorm naar mijn zin gehad. Onder andere dankzij Shame was er bijvoorbeeld. Bleach 93. Stone en ook Magazines. Magazines die al eerder in Kink XL hebben gescoord met onder andere Hollywood. Fantastische plaat. En ik moet zeggen dat het optreden van hun ook heel erg energiek was. Dus na het optreden liet ik ze even uitpuffen. En daarna sprak ik een van de leden op het festivalterrein. Ik zit hier op Festrock 2026 met Guy van Magazines. Guy, hoe ging het vandaag?
1: Het ging fantastisch.
0: Ja, hè?
1: Ja, het was echt super lekker. Ja, ik kan niet anders zeggen. Nee. 2:00 PM, dan denk je, het publiek is nog een beetje tam en ze bekijken het nog even aan. Maar ik had toch het idee dat er bij een aantal mensen al wat alcoholische versnaperingen in zaten. Waardoor ze echt best wel lekker meededen.
0: Ik zeg niks.
1: Nee, het was echt super. Het was veel drukker dan we hadden gedacht. Hier überhaupt op de mainstage mogen staan in een van de grootste festivals van Zeeland is natuurlijk al fantastisch en een hele eer op zich. Maar dat er dan ook nog eens best wel veel mensen staan die ook nog eens super lekker meedoen. Dat is echt 85 kersen op een hele lekkere taart.
0: Want Zeeland, het is een beetje een thuiswedstrijd voor jou, hè, dit?
1: Ja, nou, wij komen uit Zeeland wel aan de andere kant. Volgens deze kant de verkeerde kant van het water.
0: Net over de grens heen.
1: Ja. Precies. We zitten nu in Zeeuws-Vlaanderen. Wij komen van Walcheren. Maar ja, nee, wij komen hier al een paar jaar. De eerste keer dat wij hier speelden, toen nog als peer, was in 2016.
0: Oh, wauw. Dus dat zo, is precies 10 jaar geleden.
1: Precies 10 jaar geleden, kun je nagaan. Er is een hoop gebeurd in die tijd, maar ook met dit festival. We zien de dingen die blijven, zoals we zitten naast de Kapel Stage. Dat is de stage waar we toen voor het eerst speelden. En dan spelen we nu op de main stage. Ja, en we zien ook steeds, ik zie allemaal mensen van allerlei pluimage voorbij lopen. En dat doet mijn hart heel goed.
0: Een van de dingen die mij ook opviel was de cover die jullie ook tijdens Radio on Tour, King for No Gods No Glory, speelden. Ja. Heroes van David Bowie. Wat doet dat nummer met je? Dat je uitgerekend die plaat kiest om elke keer in een set mee te nemen. Ook op een festivalterrein.
1: Nou, ik weet het niet. Volgens mij was het Renzo, onze drummer, die hem naar mij stuurde. En volgens mij zei hij iets in het van, dit is toch wel een van de beste nummers ooit gemaakt. En daar kon ik het alleen maar met hem over eens zijn. En toen stuurde ik volgens mij van, wat nou als wij hem zouden spelen? Hoe zou dat klinken? En toen gingen we eigenlijk gelijk de studio in. We hebben een eigen studio. Die luxe hebben we om meteen te ontdekken hoe dat klinkt als ik hem zing.
0: Ja.
1: En als wij hem met onze instrumenten spelen. Wat een ontzettend privilege is. En toen kwamen we erachter van, joh, dit past wel. En we hadden in onze set, we zijn heel veel super energieke nummers aan het spelen. We hadden iets nodig wat in tempo net even iets lager lag. Maar wat nog steeds wel bepaalde energie pusht. Dus waarom zullen we het niet doen? En toen waren we de festivalset aan het maken voor deze zomer aan het repeteren. Ja, en hij vloeide er zo perfect in eigenlijk. Eigenlijk waren we de set aan het maken voor Kink for No Gods No Glory, de Radio on Tour set. En toen dachten we, dit is een 3-kwartier set, want dat moesten we daar spelen. Nou, dan is dat ook maar de festival set, laten we die spelen. En het werkte zo goed, dat we hem erin hebben gehouden.
0: Dit weekend is zowel Douwpop als Festrock. Wij zijn dan nu op dit moment op Festrock. Ook een beetje het begin toch wel voor velen van de festivalzomer. Hoe kijk je daar tegenaan tegen die festivalzomer?
1: Nou, we hebben, moet ik heel eerlijk bekennen, niet een hele drukke festivalzomer. Volgende week hebben we 7 pop. We doen de week daarna nog een aantal eigen clubshows in de zomer. Waarom? Weten we niet. Vonden we gewoon vet om te doen. We spelen in onze stamkroeg in Middelburg, in Zeeland. En we spelen in Staten, in Utrecht. Allemaal gratis. Gewoon omdat we wilden spelen. En we spelen nog in augustus op Nirvana Tuinfeest. Wat fantastisch is. En nog een paar tussen gesprinkeld. Maar we gaan vooral... nu moet ik niet te veel zeggen. Muziek maken. Muziek maken.
0: Hopelijk dingen uitbrengen misschien.
1: Nee, muziek maken. We gaan muziek maken.
0: Jullie gaan ook nog iets moois doen voor Stichting No Gods No Glory. Ja. Dat is zeer binnenkort. Dat is eind aankomende week.
1: Ja.
0: Op het moment dat we hier zitten. Vertel nog een keertje wat jullie gaan doen.
1: Ja, nee. We spelen een akoestische set in het muziekhuis van No Gods No Glory voor begunstigden van No Gods No Glory. Dus mensen waar ze wensen voor laten uitkomen. Mensen die voor wat voor reden dan ook niet meer naar een festival of naar een poppodium kunnen gaan om live muziek te zien. Maar toch nog steeds het heel belangrijk en tof vinden om live muziek te horen. Daar gaan we voor spelen. En dat is ontzettend bijzonder dat we dat mogen doen. En dan gaat bijna alle gekkigheid die we normaal gesproken in ons hebben, gaat even weg. Want het is iets heel serieus. En het is iets heel tofs en bijzonders en belangrijks dat daar veel geld naartoe gaat. En dat daar veel wensen mogen uitkomen. Dus dan is het alleen maar toffer dat wij met de muziek die wij maken, hè, dus dat is hetgene wat we het allerliefste doen, is onze eigen muziek maken. Dat we dat mogen brengen op die manier naar de mensen, dat is ontzettend bijzonder en tof. En vind ik heel, heel goed, ja.
0: Guy van Magazines, heel veel plezier nog op Vestrock.
1: Dankjewel.
0: En we spreken elkaar snel weer.
1: Ja, we gaan een biertje doen.
0: Ja, zeker.
2: Dit is Kink. Alternative Rock Radio.

Magazines op Kink. Hollywood hoorde je zojuist een oud Kink XL. Ze hebben er echt een feestje van gemaakt tijdens de Vestrock afgelopen weekend. Magazines is dan ook niet de enige band die ik daar gesproken heb. Morgen dan hoor je Bleach 93 in gesprek met ondergetekende vanaf Vestrock. Nu op jouw Alternative Rock Radio. De beste plaat ooit gemaakt volgens jou. Pearl Jam, dit is Black.

Het is een plaat die voor vele medekinkers zo ontzettend belangrijk is. Het is een plaat dat gaat over loslaten. Maar dat kunnen we eigenlijk nooit doen als het gaat om Pearl Jam en Black. Hier in de avondshow van Kink. De band Yard Act. Kom binnenkort met een nieuwe plaat. En op die plaat zijn ze wat meer duister gegaan dan dat we van ze gewend zijn. Maar dat is ook het toffe van Yard Act. Je weet eigenlijk nooit waarmee ze gaan komen. Deze zware tune heet Redeemer. Het is de nieuwe single van Yard Act. Die hoor je nu op Kink.

0: Oasis, Do You Know What I Mean? Op jouw alternative rock radio. Met zometeen onder andere de Haunted Youth en Queens of the Stone Age. Maar welk nummer precies? Nou, dat weet niemand.
1: Kink. Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

Greta Van Fleet, Highway Tune. Die ken je als alternative rock liefhebber waarschijnlijk wel. Er is een nieuwe single uit en die klinkt echt, nou ja, ik wil bijna zeggen ouderwets als Greta Van Fleet. Ik vind het heel erg fijn, maar wat vind jij ervan? Dat bepaal jij zelf natuurlijk helemaal, maar ik ben daar vooral heel erg benieuwd naar. Zometeen dan hoor je hem als de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag.

Op jouw Alternative Rock Radio, je hoorde zojuist Candy. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Dan hoor je de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop dus. Ach, Greta Van Fleet, die heeft een beetje eigenlijk iedereen lopen plagen. En dan in het bijzonder de fans. Ze hadden ze een dingetje op social media gezet van: hey jongens, it was a wild ride, echt fantastisch, hartstikke leuk. En een week later komt er ineens nieuwe muziek. Waardoor, dat is echt gewoon een beetje spelen met je publiek. En dat is exact waar de nieuwe single ook over gaat. Het klinkt heel erg als hoe je eigenlijk wil dat Greta Van Fleet klinkt.

Nieuw werk van Greta Van Fleet als Daily Drop. Je hoorde zojuist Play Your Games. Nou, Play Your Cards zou ik zeggen via de Kink App. Wat vind jij van deze nieuwe single van Greta Van Fleet? Laat het weten via de Kink App. Ben heel erg benieuwd naar jouw feedback. Wil je dit vaker horen of niet? Wolfmother nu. Joker and the Thief op Kink.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Play Your Game, zo heet de nieuwe single van Greta Van Fleet. Ja, het is een soort van ouderwets Greta, zoals je het zou willen horen. Lijkt me, als je althans liefhebber bent, vind ik dan. Maar goed, wat ik ervan vind, dat is één ding. Wat jij en de medekikkers van vinden, dat is nog net wat belangrijker. Want anders zou het bijvoorbeeld geen zin hebben om het misschien nog een keer te draaien. Ik merk een beetje gemengde reacties, althans, daar ga ik even vanuit. Ferdy, die vindt het bijvoorbeeld helemaal geweldig, de nieuwe Greta Van Fleet. Zeker vaker draaien. Antoon, die zegt Greta Van Fleet, nee, liever niet. Dat rijmt. Nou, dat verdient een lachbandje wat mij betreft. Paul die is weer wat enthousiaster. Die zegt, ja, ik heb het direct in allerlei lijsten gezet. Wat gek dit. En Henk die zegt, ik vind er wat van. Puntje, puntje, puntje. Ja, wat dan Henk? Want weet je, dat dus. Maar Bart die vindt het alweer lekker. Dus dat balanceert elkaar een beetje. Beetje 50-50 merk ik. Player Games. De nieuwe van Greta Van Fleet is als Daily Drop van vandaag. Sam

0: Remy en Sam Vedder samen met Olivia Dean hier in de avondshow van Kink. Met zometeen muziek van onder andere The Smiths en Evanescence. En jij bepaalt, zoals elke week eigenlijk, de essentiële tracks van de groten der groten van de Kink Icons in de Kink Icon Essentials. Deze week aan de beurt, Churches.
1: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten, maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer.
8: Kink.

0: Big Mouth Strikes Again van The Smiths hier in de avondshow van Kink. Hallo, goedenavond. Ik ben Jim en eigenlijk zoals elke avond heb ik jouw hulp nodig. Want jij bent een groot muziekliefhebber en jij kan me vast wel vertellen wat je het allerbeste vindt van de groten der groten.
1: Kink Icon Essentials. Churches.
0: Elke week dan start er weer een nieuwe zoektocht naar de belangrijkste tracks, de essentiële platen van Kink Icons. Deze week Churches. Ja, ik moest daar van de week ineens aan denken, of eigenlijk een paar weken terug. Toen was ik mijn oude auto aan het uitruimen. Toen kwam ik daar ineens weer een cd tegen. Van, oh ja, verrek, deze had ik ook nog in de auto liggen. Van Churches. Ja, een trio uit Schotland. Ik ben er heel erg dol op. De manier hoe zij dan toch wel met synths bezig zijn. Ik vind het helemaal te gek. Een unieke sound hebben ze. Laatste jaren is het een beetje stil omtrent de Churches. Maar dat komt vooral omdat frontvrouw Lauren Mayberry heeft een soloalbum uitgebracht. Is daarmee gaan toeren. Wat mij betreft wordt het zo langzaam maar zeker toch alweer tijd dat we nieuw Churches materiaal krijgen. Maar voordat het zover is, kunnen we dus wel gewoon de essentiële platen op een rij zetten. Jij en de medekinkers bepalen welke dat zijn. Ik geef je wel een klein beetje hulp door elke avond een categorie aan jou te geven. Aan jou dus om mij via de Kink-app te laten weten wat jij de beste track vindt in de desbetreffende categorie voor Churches uiteraard. Nou, zoals elke week beginnen we met de beste meezinger. Welke is dat van Churches volgens jou? Wat is een plaat die nog na-echoot als Churches ergens heeft gespeeld? Of wanneer Lauren Mayberry het met haar solotour zelf zingt? Want ze heeft ongetwijfeld ook wat Churches-materiaal daar gespeeld. Heeft ze ook gedaan. Wat is een Churches-plaat die je van voren af aan helemaal kan meeblaren? Wat is volgens jou de beste meezinger van Churches? Laat het dus weten via de Kink. Dan hoor je het zometeen in de Kink Icon Essentials. Na onder andere de Smashing Pumpkins en de nieuwe single van Nothing But Thieves. Hier is Evolution.

Smashing Pumpkins 1979 in de avondshow van Kink. Zometeen de beste meezinger van Churches. Welke is dat volgens jou? Mocht je nog niet een bericht hebben gestuurd, doe dat even via de Kink-app. Hoor je hem zometeen na deze nieuwe single van de Belgische band Hideous. En dit geeft me toch een bak energie. Give Me My High, de nieuwe van Hideous. Nu op jouw Alternative Rock Radio. Dit is...

0: Lekker deze, dat zeggen we rijden via de Kink. Ben ik het helemaal mee eens. De nieuwe single van Hideous, Give Me My High. Give Me My High. Hier op Kink. Mocht je trouwens denken, god, er is iets bekends aan deze plaat en aan deze groep Hideous. Wat is dat? Waar kan je je vinger er niet op leggen? Ik kan het misschien wel oplossen. De gitarist van Ramkot zit onder andere in deze band. En deze track is geproduceerd door Mario Goossens van Triggerfinger. Nou, als je het zeg maar hebt over allerlei Vlamingen die ontzettend veel fijne rockmuziek kunnen maken, die zet je bij elkaar, dan komt iets moois uit. Dan is dit een mooi voorbeeld. Hideous dus, Give Me My High.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week de zoektocht naar de crème de la crème van Churches. Het Schotse trio, met heel veel synthesizers vooral. Dat is waar hun geluid onbekend staat. Een aantal ontzettend mooie albums gemaakt. Wat mij betreft is het hoog tijd voor weer wat nieuws. Maar goed, tot die tijd kunnen we lekker met enigszins wel wat nostalgie terugkijken op wat we tot nu toe hebben gemaakt. Wat is het allerbeste, wat is het belangrijkste wat deze band heeft gemaakt? Jij bepaalt het. Alleen ik help je een handje, want ik geef je elke avond een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink App. Vanavond gaat het om de beste meezinger van Churches. En ik moet zeggen, en dat is soms ook wel fijn, dat de medekinkers echt wel eensgezind zijn. Dankjewel, onder andere Dirk-Jan. Dankjewel Lotte, dankjewel Sandra en dankjewel Frits voor het appen. Jullie hebben allemaal gestemd op die ene track. Volgens mij ook de eerste track die Churches heeft uitgebracht als single. Dus je zou kunnen beginnen. Je zou kunnen denken dat dit het prille begin was van Churches. En wat een goed begin is dat. En een goed begin is het halve werk, zeggen ze wel eens. De beste meezinger is geworden The Mother We Share.
1: Kink Icon Essentials Churches.

Jimi Hendrix, All Along the Watchtower op Kink. Zeg, ken jij Electric Mayhem? Als je fan bent van de Muppets, dan zou je dat eigenlijk wel moeten weten. Want dat is de band van de Muppets. Je weet wel, met Animals, die gast. Kennelijk zijn zij zeg maar de personages achter de Rock'n'Roller Coaster in een van de Disneyparken in Amerika. Ik wou dat we dat in Parijs hadden, want dat lijkt me echt helemaal te gek. Maar ze doen daar dus zeg maar liedjes spelen ook. En zo doen ze onder andere ook

0: Nou goed, dat is dan de versie van de Muppets. Sang to het origineel van Blur. Hoor je zo meteen. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100.

0: spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch

Het aankomend weekend zijn ze te vinden op 7pop. De mannen van Ist Obligation, zo die is juist. Ik zou aanraden om daarbij te zijn. Althans, als je een ticket hebt, moet je sowieso zeg maar Ist checken. Want dat is helemaal te gek, ook live. Welkom bij Kink, welkom bij jouw Alternative Rock Radio. Hier hoor je dus de fijnste rockmuziek en alles wat er een beetje mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan Fun Loving Criminals of aan Placebo. Beautiful James komt er zo meteen.

Als je een festivalticket geboekt hebt, wat is dan hetgeen wat op jouw bucketlijstje staat? Hè? Dat je zeg maar, oh ja, die wil ik sowieso zien, die. Nou, als je naar Pinkpop gaat, dan zou ik sowieso aanraden om dit niet te missen. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel acts op Pinkpop. Want er staan zoveel goede gitaarbands en andere artiesten staan er. Het is echt bizar, maar dat geldt voor heel veel festivals dit jaar. Maar ook alsnog, deze, ik zou het toch niet willen missen. The Pretty Reckless. Ze komen namelijk met een nieuw album. En er staat toch wel een lekker modern grunge geluid op. Hoi, potverdorie. Waaronder dus ook deze single. When I Wake Up, The Pretty Reckless in de avondshow.

0: Lenders op jouw Alternative Rock Radio. Nou, begrijp me niet verkeerd. Maar het is alweer bijna 9 uur, dus ik moet gaan. Officieel gezien zit mijn zendtijd er voor deze avond op. Deze editie van de avondshow. Morgen dan ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De tweede categorie ook van de Kink Icon Essentials van Churches. Zo, Churches. Wat gebeurt er met mijn stem, joh? Van Churches. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van de band. En morgen ook een gesprek met Bleach 93. Ze stonden op onder andere Douwpop, maar ook op Vestrock. Daar was ik ook toevallig afgelopen zaterdag. Heb ik ze even gevraagd wat we bijvoorbeeld in de toekomst kunnen verwachten. We hebben onlangs nog een EP uitgebracht. Maar zit er misschien een album aan te komen? Het antwoord, dat krijg je in ieder geval morgenavond dus. En zo meteen na het ANP-nieuws van 9 uur. Meer fijn Alternative Rock, want daarvoor luister je naar Kink. En dat hoor je dus ook op Kink. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen onder andere 30 Seconds to Mars. Ook Higby. Het prachtige Nothing komt er zo aan. En ook Green Day. Ik wens je een hele mooie avond. En ik spreek je hopelijk morgen weer. Toedeloe.
1: Kink. Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. Kink.

0: Tink.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Kink.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joejoe.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Herugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een tijdje een gebouw onder schot. Inmiddels is de boel afgezet met hekken. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Het weer van Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20.
10: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Kink.

0: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer.
3: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: Finger. Kink. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident bij een bedrijf in Herugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
0: Kink. Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne Hannemeijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
0: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van Opsporing Verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
1: Kink. DAB+. Kink.